Nou, dit is wat het drinken van een glaasje absinthe met je doet. Aldus Blood Axis en Les Joyaux de la Princesse. U hoorde Variation sur le thème de Coralie. That night I drank deeply. Het komt van het album Absinthe la Folie Verte. En dat verscheen in 2002 op Atanor Records. Blood Axis en Les Joyaux de la Princesse. En ik heb zelf ooit absinthe gedronken samen met Arjen Grolleman. Hoe kan het ook anders? Die had op een gegeven moment zin in nog meer drank en zei: ik heb een Current 93 box en daar zit een fles absinthe in en die gaat nu open. Ik schreeuwde dat hij dat vooral niet moest doen, omdat je, ja, dat, het is zo'n zeldzame box, die hou je gewoon in ere. Maar nee, de fles moest open en ik moest ook meedrinken. Ik vond het eigenlijk best lekker. 78% absinthe alcohol. Ik weet niet meer hoe de avond geëindigd is, maar het was eigenlijk nacht toen. Anyway, Blood Axis en Les Joyaux de la Princesse hier bij X-Rated. En het is wat laat, maar hier zijn dan, of hier is eigenlijk de prijswinnaar voor vanavond. We hadden één mailer voor Dutch Electronic Masters Music Festival in het theaterke in Best. En dat is Ruud van den Kamp. Plus één sta jij op de gastenlijst in ieder geval. Dank voor het mailen. En heel veel plezier. Wellicht komen we elkaar nog tegen die dag. Dit is in ieder geval dank voor de kaartenactie voor aan Gerrit Vos en Harald Gramberg voor deze actie in dat prachtige theaterke in Best. X-Rated op de Concertzender met nu nieuw werk van Ark Zied. Inderdaad, het nieuwe album wat verscheen via Glacial Movements. Nip-tak-toek. En u hoort nu Bacon Nunatak.

Krepelek, afkomstig uit Polen. En die werd zich vergezeld van Out of Sight op een split CD die in 2006 werd uitgebracht door het eveneens Poolse Beast of Prey. Je hoorde Lost Dream van Krepelek en het staat op die split, dus getiteld Furious Friends. En dat allemaal aan het einde van deze episode van X-Rated. En voor Krepelek kon u luisteren naar System Morgue eigenlijk, op zijn Frans, terwijl het uit Rusland komt. U hoorde Gardien de la Porte des Ténèbres en u vindt het op het album Feu. En dat verscheen in 2014 op het eveneens Russische Zelo Zobaton. En daarvoor een prachtige track van Ark Zeed op Glacial Movements van het nieuwe album Nip Tak Tuk.

0: En we blijven nog even in het oosten. Ik heb het al, en ik heb er ooit eens, dat was toen de oorlog begon, tussen Rusland en de Oekraïne, heb ik al eens een heel relaas gehouden dat ik Russische artiesten gewoon blijf draaien natuurlijk. Dus en ik doe niet aan cancel culture. Vandaar dat ik een hele X-ray nu weer heb opgenomen met Mira Drevo uit Rusland. Eerst woonachtig in Sint-Petersburg, later in Moskou. Mira Drevo maakt prachtige, nou laten we zeggen, sprookjesachtige, elfjesachtige muziek. Dus niet al te zwaar, maar heel mooi. En dat klinkt allemaal tot het duistere uur van middernacht. U hoort Mira Drevo met tracks van Heavens of Lakes. En dat verscheen in 2012. Mira Drevo, zometeen in X-ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. En dat u heeft gekozen voor de muziek die ertoe doet. En president Biden en zomergasten heeft gelaten voor wat het is. Volgende week is er ijs en wederdienende natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Tussen 9 en 11 op deze prachtige concertzender. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat is altijd heel erg fijn. En gefeliciteerd aan Ruud voor het winnen voor de kaartjes. Blijf bij X-Ray en voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Het dynamische synth duo Delia Gonzalez en Gavin Rusum. En dat in de Carl Craig remix. Geweldige dubbel 12 inch die in 2006 uitkwam. Met nog meer remixen daarop. Waar onder andere DFA. U weet wel, die mensen achter LCD Sound System. En Baby Ford. En het werd ook uitgebracht op het label van DFA. LCD Sound System. U hoorde Relevy dus in de Carl Craig remix. Een redelijk zonnig begin aan het begin van deze X-Rated. En dat komt omdat de zomer het op dit moment een beetje laat afweten. Maar schrik niet hoor, de duisternis die valt snel genoeg. Veel moois tussen nu en 11 uur en daarna nog veel meer fraais tot 12 uur in X-Ray. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond. En wij gaan verder met het prachtige werk van Roy, R-O-I, uit Spanje. Dit is Dexo. Dit is X-Rated.

Zo, ik zei toch dat het niet zo zomers zou blijven. Exploderende flipperkasten. En die kwamen van G.I.L., oftewel Jill. Van de single Infolding hoorde u het heerlijk rustgevende werkstukje Swallow Ash. En over rustgevend gesproken, er is altijd nog de nieuwe Humanoid. U weet het, Brian Dugans van The Future Sound of London. Zijn nieuwste heet Build. Voor het eerste nieuw album sinds 1989. En wat zijn we er blij mee. Dit is Polymath Humanoid.

Zet twee muzikale zwaargewichten bij elkaar en dan is dit het resultaat. Muzikale zwaargewichten, want zelf zijn ze lichamelijk niet zo zwaar. Maar wat een heerlijke logge klanken komen van Zonal. En Zonal, Z-O-N-A-L, dat betreft Kevin Martin. En hij is natuurlijk The Bug en de man achter King Midas Sound. Samen met Justin Broderick. En hij is van Godflesh en Jezu. En tegenwoordig ook als J.K. Flash. Ah, oh, heerlijk. Zonal. En dat zal gaan optreden, inclusief nog heel veel andere acts. Gecureerd door niemand minder dan inderdaad Kevin Martin zelf. Dat wordt waanzinnig op het Le Guess Who Festival. Inderdaad in november in Utrecht. Daar zal X-Rated TZT nog veel meer tijd aan besteden. Want wat een fantastisch festival gaat er weer aankomen. In ieder geval, Zonal zal daar optreden. U hoorde Cage Version. Dit is X-Rated. Op de concertzender. Fijn dat u erbij bent, want dan kunt u getuige zijn van de electro-track van het jaar. Wat mij betreft in ieder geval. En die komt van het nog te verschijnen album van Clock DVA. Jawel, Eddie Newton samen met Tez Maurizio Martinucci. Die vormen met z'n tweeën tegenwoordig Clock DVA. En Eddie Newton is sowieso actiever dan ooit. Straks in het tweede uur nog een track van zijn nieuwste album Soon Noise. Die maakte samen met Jack Dangers van Meat Beat Manifesto. Maar nu een track van dat nog te verschijnen album. Dit haalden we van de Earcom sampler die verscheen via het eigen beheer label van Eddie Newton zelf. Dit is Clock DVA en het waanzinnige nummer Endless. Alsof Kraftwerk en Doppler effect elkaar ontmoet hebben. En ja, doe er nog een dosis oude Clock DVA Electro als de hacker bij. Dit is het geweldige Endless.

Ja, dat is wel een beetje jammer dat hij ineens zo snel is afgelopen. Maar goed, dat wat deert het. 3K hoorde u van de nieuwste single van Kaczmarek. En die heette Zak, ZZAK. Heerlijk werk, elektrowerk. En dat na die fantastische Clock DVA track. Heerlijke elektro hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we het nu allemaal weer wat donkerder gaan maken met deze dame uit Denemarken. SES Gunver Rieberg. Die heeft weer een album gemaakt dat volgens mij best wel weer in de eindlijst over 2019 terecht gaat komen. Wat een prachtplaat. Entangled heet het. Verscheen via Avian Records. Dit is SES Gunver Rieberg en het schitterende Magnetic Force.

zo de knetter, zeg ik dan. Wat een geweldige track van die nieuwe S.E.S. Gunver Rieberg. Entangled heet het album. En u hoorde Magnetic Force. En de rest van het uurtje is bestemd voor Atom Heart. Kent u hem nog? Inderdaad. Atom Heart, dat is lang geleden. Maar hij leeft nog steeds. Maakt nog steeds prachtige muziek onder tal van namen. De wat oudere namen zijn onder andere Lassiek Benthouse. Ik heb het natuurlijk over Uwe Schmid. En het zijn album Dots uit 1994 is opnieuw uitgebracht. Geweldig werk van eigenlijk Atom Heart. Onder de naam Dots. Het album heet ook Dots. En het werd uitgebracht via Rather Interesting, het label van Uwe zelf. En het wordt nu opnieuw uitgebracht door Astral Industries. Dit is Dots, van het album Dots, met het nummer Dots.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. 2 uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Schop die honden maar naar buiten. Laat blijf vel zelf maar binnen, want het is eigenlijk raar voor de zomer. Maar het is koud, kil en grijs buiten. We maken het nog kouder en killer en grijzer in X-ray dit. X-ray is overigens weer wat zomiger met Mick Chillage straks. Maar nu eerst terug naar 1980 uit België. Het gezelschap Polyphonic Size. Die waren behoorlijk actief in de jaren 80. En met name de begin jaren 80. En ze maakten een paar prachtige singles op Sandwich Records. Eén daarvan is het 7-inch Pragmatic Songs. Dit is Polyphonic Size met Logique Polyjournal.

Oi, oi, oi, oi, wat was dat concert van Caterina Barbieri werkelijk waanzinnig mooi. Echt, ik heb genoten. Het was het, nou, tot nu toe in ieder geval het beste concert van 2019. We zijn pas in juni, dus er kan nog een hoop gebeuren. Maar och, wat was dat mooi. Caterina Barbieri afgelopen vrijdag in het Corso Theater in Den Haag. Daarom andermaal een track van dat ook van overigens fantastische album van haar, Ecstatic Computation. Daarvan hoorde u Pinnacles of You. U luistert naar de concertzender. Dit is X-Rated met nu eindelijk weer zijn nieuw werk van Scorn. Jawel, daar is die met Feather, de Feather EP. Scorn, oftewel Mick Harris, ooit een blauwe maandag in Napalm Death. En heel veel verschillende platen en een flink beukwerk. En ook van die hele zuigende tracks zoals Feather zelf. Dit is Scorn.

Slow White Fall. En dat is het project van Oliver Ho. En Slow White Fall maakte de Total EP. Met daarop deze geweldige slepende track ook. Our Eyes, Slow White Fall hier bij X-Rated. Met nu nieuw werk van Petrols. Nieuw verschenen via Denner Valley Records. Petrols is timmertal er bijzonder lang aan de weg. En heeft een nieuw album, The Dusk Loom, uitgebracht via voornoemd label. Daarvan hoort er nu The Hermit King. En opvallend aan deze Petrols is dat hij uitgebreid is gaan zingen. En dat is allerminst erg, want het klinkt uitstekend. Dit is Petrols.

0: Ja, dat is mooi, hè. Hoho. Ligovskoy met het album Esan. Prachtig werk, u hoorde Mungu daarvan hier bij X-Rated op de concertzender. Heel erg mooi werk van Ligovskoy. Hij lag al even op de stapel om gedraaid te worden. Hij komt net uit de grens tussen 2018 en 19. Maar deze track vooral wilde ik u toch zeker niet onthouden.
1: X-Rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-Rated op deze zondagavond. Nog lang niet donker, dus dat doen we maar met de muziek. Straks nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Het blad, sowieso al geweldige blad, Electronic Sound, heeft een mooie nieuwe uitgave gemaakt met een heruitgave van vier beroemde Factory Bands. Druty Column, Section 25, A Certain Ratio en deze van onze eigenste mini-pops. Daarop de track Dolphins Spurt. Dus daarom maar even de originele single op het Factory label uit 1981 uit de kast getrokken. Het geweldige Dolphins Spurt hier bij X-Rated, de mini-pops.

New. Fresh. Classic. Hot.

5, 4, 3, 2, 1, 0.

Zo jongens, opnames uit 1974, u hoort het goed, Tangerine Dream, en dat is allemaal heruitgebracht op de box, de werkelijk fantastische box In Search of Hades. Je moet er even een hypotheek voor afsluiten, maar dan heb je ook wat. Geweldig werk. Eindelijk verkrijgbaar nu. De soundtrack van Oedipus Tyrannus. Een album wat nooit is uitgebracht. Dus je hoorde daarvan Act 2 Battle. En het is werkelijk een fantastische box. Nogmaals, sluit die hypotheek af, want het is zo ontzettend de moeite waard. Als u tenminste een Tangerine Dream liefhebber bent. En dat ben ik. En ja, komende X-Rateds komen er vast meer tracks van deze geweldige box In Search of Hades. En dat is allemaal uitgebracht dankzij Virgin Records. En ja, Tangerine Dream heeft de beste tijd gehad natuurlijk toen ze zaten op dat label Virgin. Op Brain destijds en Oor hebben ze ook hele mooie dingen gedaan. Maar de Virgin tijd, 73 tot 79, dat is toch een hoogtepunt. Virgin is sowieso altijd erg goed bezig geweest. Zo brachten ze in 1994 de geweldige verzamelaar Isolationism uit. Daarvan hoort u nu Lost in Fog van het inmiddels helaas bijna vergeten Disco Inferno.

Heerlijk tribal werk van Stone Idols. Zo af en toe dan lig ik voor de platenkast en dan trek je er ineens zo'n album uit waarvan je bijna vergeten was hoe het ook weer klonk. En toen ik hem opzette dacht ik, mijn hemel, hoe kan ik dit vergeten? Stone Idol, het project van Rob Jenkins, bijgestaan door Martin Smith en Neil Cowley. Rob Jenkins die maakte furoren in de bands Redshift en voornamelijk ook als muzikant bij Oyuki Conjugate. En dat kun je ook horen, getuige deze track, Under Dark Skies. Stone Idols hoorde u van het album Reversion. Dit is X-Rated op de Concertzender. Met ruimbaan nu voor nieuw werk van Kloob. Het nieuwe album Unpredictable Signs. Dat gaat aanstaande vrijdag uitkomen via Winter Light Records. Dat geweldige label wat ons fantastische dark ambient brengt. En zo ook weer dit nieuwe album van Danny Kloob. Geweldig op Winter Light. Dat nieuwe album Unpredictable Signs dus vanaf vrijdag verkrijgbaar. Daarvan hoort u nu Unique Sights. Heerlijk werk van Kloob.

De duisternis die is volledig ingevallen met Desolation Zone uit Polen. Het album Lom Machine. En als u Lom Machine, het album, in uw bezit heeft, dan weet u wellicht dat het in een rond ijzeren doosje zit. En dat daar is, behalve de cd, is toegevoegd 2 latex handschoenen. En een scalpel. Ja, ik pak het even hier erbij. Ja, niet dat u het kan zien, maar het is, het is een hele aparte verpakking inderdaad. En wat met de 2 latex handschoenen en een scalpel bedoeld wordt, nou, dat mag u raden. Obsolete Bodies hoorde u van het album Lom Machine. En dat via het eveneens Poolse Beast of Prey, een label dat volgens mij nooit officieel is opgeheven, maar eigenlijk helemaal niets meer doet. En dat is jammer. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met nieuw werk nu in de speler van Cozy Funny Tutti. En haar kennen we natuurlijk van Coom Transmission, Throbbing Gristle, Chris & Cozy, Carter Tutti Void, noem het allemaal maar op. En heel weinig, helaas, solowerk. Natuurlijk het fantastische album Time to Tell uit een grijs verleden, maar nu is er dan een nieuw album van Cozy Funny Tutti verschenen. En dat is de originele soundtrack die gemaakt is voor de film over Delia Derbyshire, The Myths and the Legendary Tapes. En dat verscheen via het label van Chris Carter en Cozy Funny Tutti Conspiracy International. En u hoort nu de track Cornet Lament. En de cornet is natuurlijk het karakteristieke instrument van Cozy Funny Tutti, waar ze met Throbbing Gristle al veelvuldig gebruik van maakten. Hier is de nieuwste van Cozy Funny.

Wat een schitterende track van Eddie Newton. En hij werd zich in deze track vergezeld van Maurizio Martinucci. En dat is natuurlijk ook een lid, net als Eddie Newton, van Clock Divier. Dus eigenlijk worden we gewoon Clock Divier. Maar het staat op het nieuwste Eddie Newton soloalbum New Tones. En dat verscheen dit jaar via Armcom Europe Rizosfera. Eddie Newton, al sinds jaar en dag natuurlijk de frontman van Clock Divier en The Anti-Group. En dit schitterende album staat dus op dat nieuwste soloalbum. Ja, we zijn nog niet helemaal aan het einde van deze X-Rated. En de resterende tijd tot aan de laatste plaat is voor Bloodbox. Uit 2011 verscheen via Power and Steel het album Funeral in an Empty Room. Dit is een gedeelte uit Wither and Fade, Bloodbox.

hoorde Pale Roses uit Frankrijk met The Iron Rose. En dat staat op het album Touch of Evil uit 2018. Zijn beïnvloed door onder andere de mythologie en het occultisme. Pale Roses aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor hoorde u Blood Box met Wither and Fade. Maar er komt nog veel meer moois aan, zo meteen in X-Ray, tot het nog duisterder uur van middernacht. Daarin hoort u Demdike Stare. Demdike Stare, dat zijn de heren Sean Canty en Miles Whittaker. U hoort twee tracks afkomstig van het album Forest of Evil. Daarna een track van Liberation Through Hearing. Vervolgens een track van Voices of Dust. En u hoort twee niet eerder uitgebrachte tracks die terug zijn te vinden op Triptych. En dat is een verzamelalbum wat is uitgegeven door Demdike Stare. Met een aantal tracks van albums die is al eerder verschenen. En de tracks die u zo meteen hoort, die zijn niet eerder verschenen. Het rijke, rijke werk van Demdike Stare. Zometeen in X-Ray.

Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze episode van X-Rated. En ijs, weder en andere ellende dienende is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated hier op de Concertzender te beleven. Een station wat overigens nog veel meer moois tot zich heeft. Gaat u ook eens naar andere programma's hier bij de Concertzender en ontdek de mooiste dingen. U kunt ook vriend worden van de Concertzender, donateur. We hebben het nog steeds hard nodig. Dus kijkt u even op de site concertzender.nl en kijk hoe u ons in de lucht kan houden, zoals dat heet. Nou zitten we niet in de lucht, maar u weet wat ik bedoel. We hebben het in ieder geval keihard nodig. Dank nogmaals voor het luisteren. Volgende week weer een nieuwe X-Rated. En blijf nu zometeen bij X-Ray. En daarna nog meer moois in de nachtprogrammering van de Concertzender. Dank voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen van alle kanten. Dat doet goed. En voor nu...

0: Max.
1: Rated.

Oi, wat ongelooflijk lekker zeg. Convection, de debuutplaats uit 1995. Convection, oftewel Gerard Hansen. En hij heeft altijd alleen maar Convection willen dragen als titel. Als uitvoerende in ieder geval. En hij wilde ook nog een beetje onbekend blijven. En dat is hem aardig gelukt tot hij in 2006 gevraagd werd voor een optreden. Wat hij dan toen toch maar gedaan heeft. Dit was Convection, dezelfde titel uit 1995. Dus zoals gezegd, alle drie de titels hebben dezelfde titel. Namelijk Convection. Eigenlijk dus geen titel. U hoorde de B-kant. U bent verbonden met de concertzender. Hij doet het. Hier vloog hij er even 2 minuten uit, maar was gelijk weer terug. Dus laten we hopen dat dat zo blijft. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat u er bent. En de rest van de wereld laat voor wat het is. Heerlijk zomerse klanken nu. De nieuwe van Plaid. Eindelijk na 3 jaar wachten is er dan een nieuw album. Polymer. Nieuw verschenen op Warp Records. Dancers is dit van dat fantastische nieuwe album. Dit is Plaid. Dit is X-Rated. Fijn dat u er bent. Allemaal een hele goede avond.

Ayahuasca hoort u van The Future Sound of London. Als we toch oudgediende als plaid draaien, dan kunnen we net zo goed daar Future Sound of London achteraan doen. Prachtig werk van The Future Sound of London. Ze hebben het, de track Yeg hebben ze nou dusdanig en buitengewoon bewerkt dat er een heel nieuw album is ontstaan. En dat is dan ook Yeg 2019. Zo heet die en daar stond dit prachtige werkstuk op. Nieuw werk nu van Von Spar. En Von Spar is een soort crowdformatie uit Keulen. En die hebben heel veel samengewerkt met anderen. Bijvoorbeeld Mark E. Smith van The Fall heeft ooit meegedaan. En op het nieuwe album Under Pressure. Het doet onder andere ook Letizia Sedier mee van Stereo Lab. En de punk en reggae professor Vivian Goldman. Die onder andere ook in de Flying Lizards heeft gezeten. Geweldig nieuw materiaal dus van Von Spar. Under Pressure, zoals gezegd, het album. En we kiezen voor een track waar eigenlijk helemaal niemand aan meewerkt. Dit is gewoon Von Spar. Mon Ventoux.

Prachtig hoor. Oh, Sephiroth met, ja, hoe spel je dit? Arleach, denk ik. Nou, precies weten doe ik het ook niet. Sephiroth, prachtig werk. En dat staat op de verzamelaar The Absolute Supper. En dat verscheen in 1997 op Cold Meat Industry. Prachtig werk en sowieso een hele mooie verzamelaar. U luistert naar X-Rated op de concertzender, waar we even teruggaan naar 2011. Want daar was ooit een album van Mammifer. En ik weet nog dat dat album mijn eindlijst heeft gehaald dat jaar. En dat is ook volkomen terecht. Ik heb hem weer eens uit de kast getrokken. Prachtig werk van Aaron Turner. Hij is onder andere ook lid van ISIS. En dat heeft helemaal niets met IS te maken. De band ISIS en zijn vrouw Faith Chicolina. Nee, die heet anders. He. Faith, eens even kijken hoor. Colocia. Faith Colocia. Colocia zal het allemaal zijn. Anyway, dit is Mammifer van het geweldige album Mare Devendri. En u hoort daarvan het prachtige Iron Water. Ruimbaan nu en verstilling voor Mammifer.

0: Efrim Manuel Menyuk, die kent u van Godspeed You Black Emperor en Silver Mount Zion. En Kevin Doria, die zit in Growing. Nou, dat zijn twee bands. Als die elkaar vinden, in ieder geval twee mensen van bands die elkaar vinden, dan krijg je dit soort prachtige samenwerkingen. Het nieuwste album heet R. Sing Sing Sing. En dat verscheen nieuw via Constellation Records. Ik maakte daar vanmiddag een tweet over op Twitter. En toen kreeg ik gelijk een berichtje van Worm Rotterdam terug. Dat ze in het najaar samen daar spelen. En dat zien we graag. Ik weet niet of ze nog elders ook gaan spelen tegen die tijd. Maar dat moeten we maar zien. In ieder geval in het najaar in Worm Rotterdam. Efrim Manuel Menyuk en Kevin Doria. Daarvoor kon u luisteren naar RNGMNN. Ja, onuitspreekbaar, maar het zijn eigenlijk gewoon de weggelaten uit de naam Ronnie Engman. Ja, klinkers, medeklinkers, je huzzelt ermee en dan krijg je RNGMNN. Het album heet On Darker Trails en daarvan hoorde u Stratospheric Circulation. En dat verscheen via Reverse Alignment. Een en ander betekent het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar u weet het, er is meer. Er is een derde uur. En dat begint aanstonds, direct na 11:00, met Steve Moore. Alleen maar nieuw werk trouwens in X-Ray. Steve Moore is een nieuw album, een track van het album Beloved Exile. En daarna, ik zei het al in het vorige uur, Kasim Nakfi met zijn album Teenagers. En u hoort de titeltrack daarvan. En dat verscheen onlangs via Erased Tapes. En daarna twee tracks van Ota van Verret. Hun laatste album heet Civis. S-Y-V-Y-S. En dat verscheen via Cyclic Law. Dat allemaal zometeen direct na 11:00 in X-Ray. Blijf bij X-Ray. Sleep is overrated. Er is nog veel meer moois te beleven hier op de concertzender. Volgende week, IJs en Wederlinde, is er weer een nieuwe X-Ray op X-Ray. Dit op de zondagavond. En X-Ray, natuurlijk. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. Fijn dat u erbij was. En hartelijk dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Zometeen, X-Ray. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

Als de zomer het laat afweten, halen we de zomer maar een beetje in huis met de geweldige track Out There Somewhere. En dan het tweede gedeelte, zoals dat verscheen op het album Insides. En dan heb ik het over Orbital. En dat uit 1996. Orbital, die overigens volgend jaar shows in Paradiso geeft, waar ze de Green en de Brown album gaan spelen. Oftewel de eerste twee albums van Orbital. Wat mij betreft de twee beste albums van Orbital. Overigens hoort u deze track niet, want ze spelen niks van Insides natuurlijk. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Deze track van Insides mag wat mij betreft gerekend worden tot de 10 beste Orbital tracks ooit. Goedenavond, u bent verbonden met de concertzender. Heel fijn dat u gekozen heeft voor de muziek die ertoe doet en niet voor het voetballen. Want vanavond gebeurt het hier allemaal. Hele mooie klanken tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois tot middernacht in X-Ray. En nu is het de beurt aan de nieuwste van Floating Points. Floating Points is Sam Shepard. En zijn nieuwste album Cascade gaat uitkomen op 13 september pas. Het gaat verschijnen via Ninja Tune Records. Dit is Floating Points. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

heerlijke acid maakt deze dame. En deze dame, dat is Acida Dominga. U hoorde Lost Highways. En Lost Highways, dat is verschenen op de EP. Imagination Creates Reality. Acida Dominga hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we doorgaan met een project uit Frankrijk, namelijk Sad Madonna. En Sad Madonna weet zich geremixed door niemand minder dan Alan Ellion. En hoe dat klinkt, hoort u in Witch Coast. Overigens komt dat voorlopig ook nog niet uit, namelijk pas op 2 augustus. Dit is Sad Madonna.

Zo die u heerlijk zegt. Wat een heerlijk gebeuk van Van Boom. De 12-inch Newborn is verschenen via Cease to Exist. En u hoorde van deze lekkere beukers de track Polished Wounds. En we gaan nog even door met beuken, alleen dan in een wat trager tempo. Met ouder werk en toch ook weer nieuw werk van Techno Animal. En in deze track weten ze zich ook nog vergezeld door Porter Ricks. De 12-inch Demonoid komt namelijk opnieuw uit. En dat wordt gedaan door het label Grand Royal. En dat is het label van The Beastie Boys. Dit is de titeltrack Demonoid. Hier zijn Techno Animal featuring Porter Ricks.

Wat een pracht. Het album Disconnect van KRM en KMRU. Oftewel Kevin Richard Martin en Jozef Kamaru. En inderdaad, Kevin Richard Martin was ook Techno Animal. Dus vandaar even het bruggetje. Disconnect, het album wat verschenen is. En u hoorde de track Difference. En dit is tot 10 uur een fonkelnieuw album. Net deze week verschenen van Ark Zeed. IJzige klanken op Glacial Movement, zoals ze dat gewend zijn van dat fantastische label. Het album Nip Tak Toek. Wie Ark Zeed is, dat wordt geheim gehouden. Maar de track gelukkig die we nu gaan draaien, Sick Nick Kick, die niet. Hier is Ark Zeed.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur is eigenlijk al bijna 2 minuten aan de gang. Maar ik, Ark Zeed, kon hem moeilijk wegdraaien. U luistert naar X-Rated nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En we gaan het vanavond helemaal niet over het voetbal hebben. Want dat deden de Speed Twins op hun eigen wijze al in 1978. Tijdens zo'n finale van een Europese voetbalkampioenschap. Kan ik het toch echt niet laten om deze nog een keer op de draaitafel te leggen. Speed Twins en hun kijk op voetbal in de Football Song.

Tja, dat is lekker. We hebben hier een nieuwe pick-up. En die vreet het niet dat een plaatje ook wel eens helemaal tot het einde kan gaan. En dat betekent dat hij afslaat voordat hij überhaupt het einde heeft bereikt. Je houdt het niet voor mogelijk, maar zelfs dat soort dingen gebeuren hier bij de Concertzender. Als het niet zo triest was, dan zou je rot lachen. Anyway, dit waren de Speed Twins. We hate football. En we gaan nu weer terug naar het serieuzere werk. Hier is een heerlijke track van Prurient. Dit is Electronic Storms 1. En u hoort Rumors. Prurient.

prachtig. Prurient. En normaal is Prurient van de echte behoorlijke harsh electronics. Maar hij doet het hier behoorlijk rustig aan met het album Electronic Storms. Dominic Furno is Prurient en onder andere ook Vatican Shadow. En nog veel meer moois onder zijn naam. Prurient, en u hoorde Electronic Storms 1, het gedeelte Rumors. En dat verscheen op cassette alleen maar. Helaas alleen op cassette via Hospital Productions. Redelijk recent april dit jaar. Prurient hier bij X-Rated op de Concertzender. Normaal is dit een track van 28 minuten. En u hoorde een hele, nou laten we zeggen, behoorlijke 16, 17 minuten van deze heerlijke track. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we teruggaan naar 2018. Uit Nederland, het project Hadewig. En dat is het project van Peter Johan Nijland. En bijvoorbeeld René Aquarius van de Dead Neanderthals doet er ook op mee. Hadewig, het album Welving. En dat verscheen via het Amerikaanse label Malignant. Dit is Hadewig met Manifest.

Fail the twain. Their heart

Ja, heel erg mooi. Ja, daar is de ruis die je hoort. Dat is nog steeds de airco die vol staat te blazen. We hoorden het prachtige werk van Mount Fuju. En dat is uit China. Alhoewel die de laatste tijd al verhuisd is naar Amerika. Mount Fuju bracht het album A Mirror to Weave uit. En dat verscheen via Danse Noir. We hoorden de schitterende track Temple van Mount Fuju. En nu een opmerkelijke release, namelijk opnames uit 1972, 73, 1974. We hebben het over Sternenmädchen. En Sternenmädchen, dat was de bijnaam voor Gilles Lettmann. En Gilles Lettmann, dat was weer de vriendin van Ralph Ulrich Kaiser. En Ralph Ulrich Kaiser, dat was weer de grote man achter die Kosmischen Kurieren. En het label Oor, et cetera. De grote ontdekkers van mensen als Klaus Schulze en mensen als Ashra Tempel, Popol Vuh en noem het allemaal maar op. En in 1974 verscheen Gilles Zeitschief. En dat, de muziek die werd verzorgd door Klaus Schulze en de teksten door Gilles Lettmann. En er is nu ineens een Gilles Zeitschief 2 verschenen. Zonder Klaus Schulze, maar het schijnen toch echt opnames te zijn uit die tijd. En dat is leuk. De muziek die wordt nu gemaakt door Roberto Cacciapaglia, Dieter Dirks en Jürgen Dolase. Met gasten als Harald Grooskopf en Mythos. En het is een, alsof het in die tijd is opgenomen. Dus we zullen er maar van uitgaan dat dat inderdaad zo is. Gilles Zeitschief 2. Je hoort nu Sternenmädchen, oftewel Gilles Lettmann met PSI. Lekker spacen.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Allemaal nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. De verkoeling die moet zijn werk doen, de muzikale verkoeling, want buiten is het nog steeds warm. En helaas hebben we deze week alweer afscheid moeten nemen van een aantal markante muzikanten, zoals Peter Brutsman bijvoorbeeld. Maar ook Theresa Taylor. En Theresa Taylor was de drumster van de Butthole Surfers. En zij drumde eigenlijk gewoon echt, wat je zegt, op de beste platen van de Butthole Surfers. Zoals het album Locust Abortion Technician. Dit is ter nagedachtenis van Theresa Taylor, Rust in Vrede. Sweat Love van dat album, The Butthole Surfers.

En zo gaat deze machtige track nog een hele tijd door. In totale tijdsduur van bijna 44 minuten. We hebben het over de track The Beggar Lover 3. En we hebben het over de nieuwste van Swans. En dit is verreweg, maar dan ook verreweg de allerbeste track die erop staat. U hoort een gedeelte dus uit The Beggar Lover 3. Het staat op het nieuwe epos van Swans, The Beggar. En dat is nieuw verschenen op Young God Records, hun eigen label.

En met sommige titels moet je wel eens denken van, zou dit de laatste van Swans kunnen zijn? Maar goed, dat denken we wel vaker, want Swans die heeft al 26 keer afscheid genomen en komt iedere keer weer terug. Zoals ook met dit dubbelalbum The Beggar. Heerlijk nieuw werk van Swans. Wat ook nieuw werk is, is een verzamelaar die verschenen is op 8 Tower Records uit Italië. En we hebben het over Vacant Stations. Vacant Stations uit Engeland met de track Litany of the Lost. Het staat op de verzamelaar Music for Abandoned Monasteries. En dat is dus onlangs verschenen. Het wordt nu koud met Vacant Stations. A Litany of the

Een werkraam is Axel Frank en die weet zich vergezeld van diverse mensen om zich heen die prachtige muziek maken en samen met Axel Frank. De tekst overigens die je hoorde in deze track die kwam van Gottfried Benn. En dat is een schrijver, een dichter en leefde tussen 2 mei 1886 en hij stierf op 7 juli 1956. Werkraum, het komt van het album Unsere Feuer brennen. En daarna, of daarvoor moet ik zeggen, werk van Sal Solaris en Majdanek Waltz uit Rusland. Nou, er is veel noise uit Rusland gekomen gisteren, dus het mocht wel weer eens. Tenebré is het album, de titel, die mag u zelf opzoeken in de playlist. Tenebré verscheen in 2011 via Shadowplay Release en Zero Zoberton, Sal Solaris en Majdanek Waltz. En daarvoor dus nieuw werk van RNG MNN. Zometeen is het de tijd voor X-Ray tot middernacht. En ja, zo u wilt, het moest zo zijn. Ik heb hem al vorige week opgenomen, maar het is gewoon een hele mooie, relaxte, een beetje tribal-achtige en buitengewoon goed passend bij het huidige weer. Werk van Tu, oftewel T-U-U. Dat is het geesteskind van Martin Franklin en ook hij weet zich vergezeld van diverse muzikanten die hem daarmee helpen. U hoort de track van de albums 1000 Years, All Our Ancestors, Invocation en Mesh. Zometeen TUU, een beetje tribal-achtige, prima bij het weer passende aflevering van X-Ray. Ik hoop dat deze X-Ray ook een beetje, of deze X-Rated moet ik zeggen natuurlijk, ook een beetje heeft bijgedragen aan wat verkoeling. De verkoeling die zal overigens morgen wel in gaan intreden wat het weer betreft. Dan krijgen we gewoon weer eens een lekkere, gewone Hollandse zomer met regen, een wolkje, een zonnetje en aangename temperatuur. Dus ijs, weder, aangename temperatuur en regendienende is er volgende week gewoon weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Gevolgd door een X-Ray. Dank voor het luisteren, dank voor de reacties. Blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender. En voor nu, dag!

heerlijke. Oh. Twee grootheden die samenwerken, dat kan alleen maar fijn klinken. De Shaman, onder handen genomen door Jack Dangers. Natuurlijk Meat Beat Manifesto. En zo klonk dat in 1991. Geweldig werk van de Shaman. U hoorde Hyperial. Dus zoals gezegd, onder andere genomen door Jack Dangers van Meat Beat Manifesto. Toen al een druk man en nu nog steeds een druk man. Er is natuurlijk een nieuwe Meat Beat Manifesto uit. En binnenkort in dit theater en op in uw speler. Hopelijk ook het Soon Noise project. De samenwerking die Jack Dangers is aangegaan met de heren van Clock DVA. En die is onderweg, dus daar is het op wachten. Nu eerst RX101, dat is het project van Erik Jong. Verschenen op Suction Records. Het album Dopamine. Dit is Frogus Esophagus. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er bent. Tot 11 uur X-Rated. Daarna meer moois in X-Ray. Een hele goede avond.

Zo, wat lekker, hè? Zo, draai ik mezelf weg. Rod Model, Captagon is zijn nieuwste album. En daarvan hoort u Jade. Tja, moet ik hem wel uitzetten natuurlijk. Zo gaat er nog wel eens wat mis. Het is nogal warm in de studio, hoewel de temperatuur langzaam aan iets naar beneden gaat. Captagon dus, het nieuwste album van Rod Model, waarin hij het in de hoogste versnelling ooit gooit. Maar toch wel lekker. Jade, nogmaals, van dat voornoemde album. En helaas nog niet uit, maar wel nu in X-Rated, de nieuwe track van Vulakzoid. Die Chilenen die gewoon wat kraut en techno mengen. Hun nieuwste album heet I of 1. Daar ben ik nog niet uit. One of I. In ieder geval, deze track heet 4. Ja, dat zijn 4 eentjes achter elkaar. Het zal het eerste album, dit nieuwe album, ook wel 1 heten. Alhoewel het niet hun eerste album is. Ingewikkeld. Dit is in ieder geval de nieuwste van Vulakzoid. De release 1 augustus.

Deze indringende klanken kwamen van VR Sex, het album Human Jam Traffic. Je hoorde Psycho Cybernetics. En dat album, dit is eigenlijk een beetje, deze track is een beetje vreemde eend in de bijt. De rest van dat album is behoorlijk dark wave. En dat kan wel kloppen, want in de gelederen zit onder andere Andrew Klinko. En hij is van Drap Majesty. En dat is ook op dit VR Sex album goed te horen. Wellicht later in X-Rated, nou niet deze X-Rated, maar een andere X-Rated, meer van dit geweldige album van VR Sex. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met nu Selm. Dit is Erle en dat staat origineel op het album Kreise. Alleen het vervelende is dat dat alleen maar is uitgebracht op cassette en dat kan ik hier niet draaien. Maar hij staat gelukkig ook op de nieuwste Mind the Gap van Gonzo Circus. Erle, dit is Selm. Thank you.

Ja, en één keer zo afgelopen. Dat is dan ontzettend jammer. Deze track had nog, nou toch zeker 5 minuten moeten doorgaan. Het project heet SSSS. En het is een afkorting of de gebruikersnaam van de heer Samuel Savenberg uit Zwitserland. Zijn nieuwste album heet Walls, Corridors, Baffles. Geweldig werk. En u hoorde Anywhere is better than here. Heel mooi werk van SSSS. En ook daarvan hoort u binnenkort meer in deze X-Rated. Nog tot 11 uur vanavond. Daarna nog veel meer moois in X-Ray. Tot middernacht. Daarin hebben we deze keer Tangerine Dream. De opnames, de Steven Wilson remixes die gemaakt zijn in de box in Search for Hades. Dat is allemaal straks na 11. Maar eerst natuurlijk nog even 10 minuten in dit uur, 9 minuten inmiddels en het volgende uur. In het volgende uur hoort u vast een track van het nieuwste of een oud album van Cabaret Voltaire wat zal gaan verschijnen in augustus. Daarover straks meer. Maar nu eerst de nieuwste van Biosphere nog veel te weinig van gedraaid. Dat nieuwste album van Ger Jensen, Biosphere, de Senja Recordings. Dit is Bear.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht, zoals gezegd. Maar nu eerst terug naar de begin jaren 80. Dat heerlijke werk van Attrition. Het project van Martin Bowes. Daar hebben we lang niets van gehoord. Hij is tegenwoordig een begenadigd technicus en neemt heel erg veel bands op. Maar een band als Attrition, ze bestaan op zich nog steeds, maar heel veel doet het eigenlijk niet meer. Deze 12-inch werd uitgebracht in samenwerking met Shamanen Circle. Dat was een soort split 12-inch die destijds uitkwam. Een onuitspreekbare titel, maar de vertaling is Liberation. Dan weet u dat. Dit is Surge and Run. Dit is Attrition.

de fraaie boventoonzang van Soria. En die werd zich op elektronica bijgestaan door Ashkalon Sain. En dat allemaal op het album Atlan. Geweldig werk van Soria en Ashkalon Sain. 2009 verschenen via Project Records. U hoorde Amo Kahui. Of Amo Kahui. Zo moet ik het zeggen. U luistert naar X-Rated op de concertzender. In augustus, 1 augustus om precies te zijn, wordt eindelijk uitgebracht de soundtrack van de film Chance vs. Causality. En die is gemaakt door Cabaret Voltaire in 1979 in opdracht van Babette Mondini. En zij woonde in Amsterdam. En het is een vertoning geweest in het Stedelijk Museum in 1979. En daar zijn ook een aantal cassettes uitgegeven met de muziek erop. Niet heel veel, dat mogen duidelijk zijn. Eindelijk wordt het uitgebracht door Mute Records. Verwacht geen normaal Cabaret Voltaire album, want het is eigenlijk nog veel experimenteler dan dat we van ze gewend zijn. Wel in de originele bezetting Richard H. Kirk, Stephen Melander en Chris Watson. De muziek die wordt dus nu eindelijk uitgebracht, maar hij ligt al heel lang gelukkig op mijn plank. En daarom kunt u nu vast luisteren naar een track van die soundtrack die gaat uitkomen. Chance vs. Causality. Dit is Cabaret Voltaire.

0: Baku. Ach, Shumalat, Bata, Babuna, Heruba, Anaku.
1: Zo, u dacht dat Cabaret Voltaire gek was. Nou, Nodding God kan er ook wat van. Maar dat is fonkelnieuw. Nodding God, het project van David Tibet van Current 93 en Andrew Lyles van Nurse with Wound. Nodding God, play Wooden Child. En u hoorde Trapezoid Hunting van dat nieuwste album. Verschenen via House of Mythology. Nog meer nieuw werk van Kober Ord. En het album heet Le Chant des Ruines, duistere klanken van Kober Ord in Aurore, ou le retour des oiseaux de feu. Kober Ord.

Als u vast verlangt naar druilerige dagen in de herfst, dan is er altijd nog Thor Lundvall. Want dat is toch altijd nog de meester van de melancholie.

Eigenlijk kan het bij de platen van Thor Lundvall alleen maar een beetje druilerig regenen. Nou, dat doet het voorlopig niet. Kurk droog voorlopig in Nederland, maar ik trok deze van de week uit de kast. Het meest recente album van Thor Lundvall en die heet A Dark Place. En ja, het is werkelijk weer zo ontzettend mooi album. U hoorde de titeltrack A Dark Place van Thor Lundvall. Daarvoor hoorde u Shrine in Fada Stone op het laatste album van hen, Celestial Fire. Die track heb ik al eens gedraaid, een half jaar geleden of zo, maar ik kwam van de week ook weer tegen. Man, wat een indrukwekkende track. Vooral die laatste 3-4 minuten met die bewerkte vocalen. Werkelijk kippenvel. Shrine, oftewel Hristo Gospodinov uit Bulgarije.

0: Zometeen het derde uur X-Rated onder de nummer X-Ray. En daarin de bijzondere werken van Tangerine Dream. Onlangs verscheen de box In Search of Hades. Met daarin een 16-tal cd's en 2 blu-rays. Ja, u moet er inderdaad, zoals ik al eerder zei in een X-Rated, een hypotheek voor afsluiten om dat te kunnen bekostigen. Maar het is absoluut de moeite waard. En ik heb een aantal Steven Wilson mixen, de man achter Bass Communion en Porcupine Tree, bij elkaar geharkt. Zoals bijvoorbeeld de Rubicon Extended Introduction, gemixt door Steven Wilson. Een volledig nieuw gemixte versie van het volledige werk Ricochet, dus de beide delen. En Act 2, Barok, uit de nooit eerder uitgebrachte soundtrack Oedipus Tyrannus. Allemaal de Steven Wilson mixen, zometeen in X-Ray van Tangerine Dream, hier bij de Concertzender. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Dank voor alle reacties ook. Volgende week is er ijs en wederdienende natuurlijk weer een nieuwe X-Rated hier op de Concertzender. Nogmaals, dank voor het luisteren. Blijf bij de Concertzender. Blijf bij X-Ray zometeen. En daarna, vanaf 12 uur, is er een Dr. Klangendoem. Met een special gemaakt door Frans de Waard. Gaat dat luisteren. Voor nu.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: backs.
1: X-rated.

Het zomert in Nederland en dat zullen we weten ook met een aanstaande hittegolf voor de deur. Extreme hitte deze week en ja, bij zomersweer, ik moet daar altijd zo vaak aan Orbital denken. En deze, die was nog nooit voorbijgekomen in X-Rated. En waarom, weet ik niet, maar dat geeft niet. Lush 3 stamt alweer uit 1993. Orbital. En origineel staat deze track op The Brown Album, die eigenlijk gewoon Orbital heet. En maar gezien het eerste album ook Orbital heet, was deze eigenlijk Orbital 2. Alleen heet hij niet Orbital 2, maar Orbital. En daarom wordt hij The Brown Album genoemd. Volgt u het nog? Het maakt allemaal niet uit. Goedenavond, fijn dat u erbij bent. En hier is Armin van Buuren. Jazeker, in X-Rated, het kan allemaal. Samen met Benno de Groei. Hem kennen we als Rank One. Moons of Jupiter is hun gezamenlijke album. En het is een geweldig album. Sinti-pareltjes op en top. Gaia, dit is I.O. Dit is X-Rated. Een hele goedenavond.

Ja, oh wat heerlijk zeg, VTSS, dat is de Poolse DJ Martina Maja. En niet alleen DJ, natuurlijk ook muzikante. Martina maakte haar EP Identity Process en daarvan hoorde u Devil May Care. Heerlijk werk van Martina Maja, oftewel VTSS. En allemaal een track van de nieuwste Conks on Packs. Wat is dat toch ook een heerlijk album. Ways of Seeing heet die. Nieuw verschenen via Planet Mew. Optimism over despair.

44 Days hoorde u van Download. Download is natuurlijk Kevin Key van Skinny Puppy samen met Phil Western. Phil Western is een aantal maanden geleden overleden. En de opbrengst van deze single 44 Days van Download, die wordt geheel ter beschikking gesteld van aan de nalatenschap van Phil Western om alles te betalen rondom zo'n crematie, begrafenis en andere bijkomstigheden. Dus download dat ding of koop de 7-inch en steun Phil Western. Rust in vrede. Het gas gaat eraf. We gaan dieper en dieper en dieper nu met SSSS. SSSS is Samuel Savenberg. Zijn album heet Walls, Corridors and Baffles. Dit is een track waar je echt kippenvel van krijgt. Tenminste, ik wel. En dat is nodig, vooral de komende week. Anywhere is better than here.

0: Night of the Demon.
1: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Duistere uur van 12 uur. Gisteren was ik op het Grauzone Festival en daar heb ik Whispering Suns gezien. En dat was wat mij betreft het hoogtepunt van de Grauzone Festival Summer Special gisteren. Maar de band is natuurlijk verre van origineel. Ik heb van alles voorbij horen komen in hun sound. Van Bauhaus tot The Cure, van Joy Division tot Cassandra Complex. Het maakte allemaal niet uit, alles zat erin. Maar dat deerde helemaal niet, want het klonk gewoon ongelooflijk lekker. En een gek singeltje van Welleer uit 1983 schoot me ook ineens weer te binnen. Met ritmebox, dus het lijkt echt niet op Whispering Suns of zo, maar het schoot me gewoon te binnen. En daarom nu weer eens op de draaitafel. Sea Session, een Schotse band. Ze hebben niet meer uitgebracht dan één LP en een slootje singles. Dit is Betrayal. Dit is X-Rated met Sea Session.

Zo de knetter, mensen. Oef. Hoe warm het ook in de studio is. Nou, het valt mee, 26 graden. Maar hier krijg je toch instant kippenvel van. De nieuwste van Lingua Ignota, die ik ook nog heb mogen zien op het Roadburn Festival, waar ze een geweldig verpletterend optreden gaf. Ze heeft zelfs twee keer opgetreden. Tweede optreden heb ik helaas gemist, maar het eerste optreden, wauw. En haar nieuwste heet Caligula. Lingua Ignota met Do You Doubt Me, Traitor. En dat album is nieuw verschenen op Profound Lore Records. Wat een meesterwerk. Ongelooflijk. Echt kippenvel. Brr, even bijkomen, maar dat gaat niet lukken, want de volgende die mag er ook zijn. The moon lay hidden beneath a cloud. Er was veel over de maan te doen deze week. Natuurlijk, ik zei het al, 50 jaar geleden, de maanlanding. En bovendien was er een gedeeltelijke maansverduistering die niet voor iedereen te zien was, aangezien er hier en daar een wolk voor zat. The moon lay hidden beneath a cloud, dus. A new soldier follows the path of a new King. Dit is een ongetitelde track, nummer 4 van dat album. The moon lay hidden beneath a cloud.

Naar de moon lay beneath the moon. Jongen, de moon lay hidden beneath the cloud. Moesten we op zoek naar een tweede maan. En die vonden we de second moon in de vorm van atomien elektrien. Oftewel Peter Andersson, oftewel ook onder andere raison d'être en Boxholm. Zijn de second moon kwam in 2016 uit. En u hoorde Sephirial's Lilith. Heerlijk spacewerk van atomien elektrien. U luistert naar X-Rated op de concertzender. En ik zei het al, en u heeft het waarschijnlijk ook al meegekregen, er komt een enorme hittegolf aan. Of in ieder geval een golf hitte. Of het een hittegolf wordt, dat moet blijken. En ja, daar kunt u zich het beste hoeden met ijzige ambient. En gespecialist op dat gebied is natuurlijk altijd nog het label Glacial Movements uit Italië. Zij hebben weer een prachtig album uitgebracht van Line Spectrum. Het album Bruma. En Line Spectrum is niemand anders dan de man die zit achter Johnny Darko. Gelukkig heeft hij die vreselijke naam achterwege gelaten en gaat verder als Line Spectrum. IJzige ambient in Ways van dat nieuwe album.

ene juweeltje na het andere op de Armcom sampler. Geweldig werk allemaal. Het is allemaal weer nieuw werk van Eddie Newton, de man rond Clock TVA en The Anti-Group. U hoorde Onverde en dat is van Matar. En dat is Eddie Newton samen met de heer Esposito en dame Brady. En dame Brady zit in Amber Asylum. Geweldig werk dus van Eddie Newton en de zijne op de Armcom sampler. De Interior Research Media Com sampler. We hebben een klein beetje over tot aan de laatste plaat. Daarom allemaal nog even een klein stukje van die geweldige track van Line Spectrum.

0: Een Baltic Icebreaker, die zullen we de komende week niet nodig hebben hier in Nederland en de rest van Europa, want de hitte komt eraan. Baltic Icebreaker, dat staat op het album Whiteout Conditions. En ook die Whiteout Conditions, die hebben we ook voorlopig niet. Geweldig werk van Belcanto van weleer. Het eerste album was dit en Belcanto was natuurlijk Annelie Marian Drekker, Niels Johansson en Ger Jensen. En Ger Jensen die splitste na Belcanto af. Eerst als Bliep en daarna natuurlijk zijn belangrijkste alter ego Biosphere. Belcanto, heerlijk om weer te horen. Alweer 1987. Oei. De tijd gaat hard, jongens en meisjes, dames en heren. En inderdaad, de tijd gaat hard, want er is nu alweer een X-rated voorbij. Maar u weet het, er is een derde uur en dat is X-ray. Ditmaal gevuld met de nalatenschap van Bryn Jones. Beter bekend als Muslim Goes. Het album Veiled Sisters kwam uit in 1993. En u hoort 7 tracks van Sister One. Van dat album Veiled Sisters, aangevuld met 4 tracks van Sister 2. Allemaal afkomstig van het album Veiled Sisters en dat loopt naadloos, prachtig voor u in elkaar over, gemixt. Muslim Goes, zometeen tussen 11 en middernacht. Houd het hoofd koel de komende week. Tip van Bob, zet een ventilator naast uw bed. Dat heb ik ook op zulke dagen en vooral warme nachten. En het werkt. Ik hou van het monotone geluid. Ja, ik hou sowieso van monotone geluiden, dat zult u begrijpen. Het monotoon ronddraaiende, vibrerende geluid van een ventilator. Dan val ik binnen 3 minuten in slaap, hoe warm het ook is. Doe dat. En als u de volgende dag een snotneus heeft, dan snuit u een keer. IJs, weder en hitte dienende is er volgende week een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Heel veel dank voor het luisteren. Hartelijk dank dus nogmaals ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender. Tot volgende week. Voor nu.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X.

Wat een almachtige space acid techno van Dr. Fernando. Dr. Fernando is niet Fernando. Fernando is gewoon Verre Balen. Verre Balen is een bellig. En hij weet zich geproduceerd door de ook al even almachtige Mike Dread op de 12-inch Caverna Magica. En u hoorde de titeltrack die in 1994 verscheen via RNS Records, oftewel Renaat en Sabine. Aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated, dus Dr. Fernando. Met heel veel moois tussen nu en 11 uur en daarna nog veel meer in X-Ray tot aan middernacht. En we gaan door met fonkel nieuw werk van McGray. Het is net uit, dus u kunt naar de winkel rennen. Oh nee, toch niet. Het is een digitale track, dus u haalt hem van het net. McGray is dit met Haunted. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

Uit Griekenland komt dit heerlijke Thief. En niet met een I geschreven, maar met een E. Dus Thief met dubbel E. Het album Sun and Smoke. En u hoorde de heerlijke, beetje wat zompige track Odd Entity. En het staat op het album Sun and Smoke, wat verschenen is via a strangely isolated place. Thief hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we hier heel erg blij zijn met een reissue. Weliswaar staat het origineel natuurlijk al lang in de kast. Maar voor degene die dat niet hebben kunnen bemachtigen in 1996. Het eerste album van Gaz wordt weer opnieuw uitgebracht. Op Mil Plateau verscheen dat in 1996. En nu gaat dat via Compact Records. Gaz, oftewel Wolfgang Voigt. Zijn eerste, die heette ook gewoon Gaz. En dit is Gaz 4.

hours, even though there are other team members.

nogal beklemming bij Annie Hogan en hoorde de stem van Kathy O'Dowd. De track Death Zone. En het album is Mountain. En dat is de soundtrack van een film die gemaakt is. En nu Kathy O'Dowd is bergbeklimster en vertelt over de ontberingen die ze moeten doorstaan om zeg maar goed de berg te kunnen beklimmen. Het is inderdaad echt een... Er loopt het in een andere vast, jongens en meisjes. Oh, dat is nou een hele narigheid. Goed, waarom loopt het nou weer vast? Wat gemeen. Ja, daar heb ik nog een track in die Hogan, waardoor ik deze nog eventjes in een andere speler zou kunnen proberen, want de boel loopt een beetje vast. Een beetje jammer. Annie Hogan, en zij is voornamelijk bekend van haar samenwerking met Mark Almond. Nou, als het allemaal zo werkt, dan hoort u nog even een track van Herbst 9. En dat is afkomstig van het album Eta Carinae. En dat is de titeltrack in The Rebound.

En van Ian Reid is het bekend dat hij niet altijd helemaal zuiver zingt. Maar dat is nou juist het charmante van Fire and Ice. Hier en daar goed vals, maar dat is leuk. Op het album Hollow Ways, dat was destijds het tweede album van Fire Ice wat verscheen. In 1994 en hij weet zich door heel veel coryfeeën bijgestaan op dit album. Zoals Mouse bijvoorbeeld, die heeft gedrumd bij Psychic TV. Simon Norris, die heeft live gespeeld bij Coil. Julie Woods van Current 93. En Freya Aswin, en zij was aanwezig bij Sixth.com. En dan nog Michael Cashmore, die veel diensten verleende bij onder andere Psychic TV en Current 93. Fire and Ice aan het einde van deze episode van X-Rated. En daarna een schandalig kort stukje vanwege vastlopen door Herbst 9. Eta Carine en daarvoor het indrukwekkende werkstuk Death Zone van Annie Hogan.

0: En wie het Fax label verzamelt, die heeft ongetwijfeld ook hopelijk het album Recurring Dreams of the Urban Myth. En dat werd ingespeeld door Chris Meloche. En hij heeft ooit een tweede album uitgegeven onder bijna die titel. Dat was Urban Myth 2. En dat hoort u zometeen in X-Ray tot middernacht. Het is oorspronkelijk een stuk van 6 uur lang. En het is in mei 1996 uitgezonden op het radiostation CHRW-FM. Een station wat gevestigd is in Ontario in Canada. Zometeen Chris Meloche met Urban Myth 2 in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJs en wederdienende is er natuurlijk weer volgende week. Een nieuwe aflevering en een nieuwe episode van X-Rated. Dan is de finale van het voetballen. Nou, dat doet u natuurlijk niet aan. U zet gewoon desnoods het beeld aan. En maar het geluid, dat komt natuurlijk van X-Rated. Want X-Rated zal er zijn. Voetbal of niet. Wat mij betreft een hele mooie week. En blijf bij X-Ray. Blijf bij de Concertzender. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-ray.

Ja, lekker zomers, hè. Heerlijk. Sandals in dub. Chant to Jah. En Sandals is niemand anders dan Richard H. Kirk. Oftewel Cabaret Voltaire. Die dit geweldige album maakte in 1998. En uitgebracht is via Touch Records. En later heruitgegeven via het Soul Jazz label. Heerlijk werk aan het begin van een nieuwe X-Rated Sandals. Want zomers, dat was het de afgelopen week. Poeh, in de studio is het lekker gezakt naar een aangename 25 graden. Dus de muziek die zal de rest moeten doen. En we zijn er tot 11 uur vanavond. Daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En dit is allemaal Gaia, Moons of Jupiter. Dit is Callisto. Dit zijn Armin van Buuren, Benno de Goeie in Gaia.

0: Oh, wat heerlijk dat ze weer terug zijn. 808 State. U kent ze vast nog wel van grote hits van weleer. En ze zijn weer terug, eindelijk met een heel nieuw album dat zal gaan verschijnen. Transmission Suite. En daar staat onder andere ook dit Tokyo op, tevens op de nieuwste single te horen. Heerlijk nieuw dus van 808 State. Deze week werden we opgeschrikt door het overlijden van het Nederlands misschien wel bekendste acteur Rutger Hauer. Ja, normaal van ja, acteurs, ach, moet ik die nou in memoriam voor doen, ja of nee? Maar ik vind Rutger Hauer van een kaliber dat ik zeg ja. En er is gelukkig veel te vinden. The Blade Runner soundtrack bijvoorbeeld, want hij is natuurlijk heel erg beroemd geworden door zijn rol als Roy Batty in Blade Runner. Maar ja, ik ben ook zelf natuurlijk opgegroeid met Floris. En ik vond Turks Fruit ook wel een bijzonder aardige film. En zo deed hij veel meer Soldaat van Oranje. Maar we blijven even bij Blade Runner. En er is een track van Hoodlum Priest uit 1990. En dat staat op het album Heart of Darkness. Het album wat eigenlijk ontzettend snel uit de handel is genomen wegens het onrechtmatig gebruik van allerlei samples. Nadat die uiteindelijk allemaal gecleared werden, werd het album uiteindelijk weer opnieuw uitgebracht. Maar de eerste oplage, dat was een hele zeldzame. Nu met het oogmerk in Rutger Hauer hoog te houden en in ere te houden en te bedanken voor zijn mooie acteerwerk, nu in Tyrell van dat album Heart of Darkness. Heerlijk met de zeer beroemde samples, de sterfscène uit Blade Runner. Rust in vrede, Rutger Hauer.
1: I've seen things you people wouldn't believe.
2: Time to die.
1: I've done questionable things. Time to die.
2: Time.
1: Enough. Time to die. I've done questionable things.
2: Also extraordinary things.
1: Revel in your time. Revel in.

enough.

You're the prodigal son. You're quite a prize, Tiny.

En dan is er zomaar gewoon weer een nieuw album van Maarten van der Vleuten. En dat niet alleen, er komen twee nieuwe albums aan, jawel. Dit is de eerste en deze zal aanstaande week verschijnen, 1 augustus. Het nieuwe album Parts of the Process. En daarvan hoorde u het prachtige So Bright It Hurts. En of dat inderdaad nog niet genoeg is, 1 maand later, precies op 1 september, het album Beer, Boots and Pussy. En dat zal inderdaad allebei verschijnen op zijn eigen label Signum. Heerlijk nieuw werk dus van Maarten van der Vleuten. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. De Japanner Kenichi Oka, die leeft in Hokkaido. En dat is een stad in Japan die in 2018 ernstig getroffen is door een aardbeving. Sindsdien laat de man zijn muziek daardoor beïnvloeden. Dat mogen duidelijk zijn. En het, ja, hoe ongelooflijk verschrikkelijk een aardbeving ook kan zijn, of ze überhaupt is, het resultaat voor de muziek, dat mag er wel zijn. Getuige ook weer het nieuwste album van Yamaoka, Timeless Story, nieuw verschenen op Data Bloom Records. En wat zijn we weer blij met dit nieuwe album van Yamaoka. U hoort nu Cardboard.

Als er iets bij de zomer hoort, is het wel dit soort sompige dub die op zichzelf verkoelend klinkt. Deze dub werd gebracht door Christian Scheck. What Was Before? Dat is zijn nieuwste album. Nu hoorde Cinnamon Rolls en dat verscheen nieuw via Carpe Sonum Novum. En nu is het wel echt tijd om het helemaal koud te krijgen met nieuw werk van Interconnected, het nieuwste album Extended Environments. En dit is Riedstad. En dat wordt zo meteen opgevolgd door een track van Kevin Richard Martin van zijn nieuwste album Sirens. Maar eerst Interconnected.

0: life-threatening operation. 2. Dat is deze angstaanjagende polwind. Die komt van het album Sirens. Wat verscheen op Room 40. Nieuw, helemaal fonkelnieuw. Nou ja, fonkelnieuw. Is een paar maanden uit, inmiddels al. Maar goed. Van Kevin Richard Martin en zijn LP Sirens. Kevin Richard Martin is natuurlijk gewoon The Bug, oftewel King Midas Sound. Een van de curatoren van het Le Guess Who Festival. En dan weet je dus wat je kunt verwachten. Dit soort dingen, maar ook hele zware dubs en hele extreme geluiden, maar ook ingetogen melancholie zoals King Midas Sound. We zijn benieuwd. Kevin Richard Martin.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, het tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur en u weet het, daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Maar eerst terug naar lang, lang, lang geleden, 1980, The Return of the Durruti Column. Jawel, want daar staat dat prachtige zomerse en toch ook buitengewoon melancholieke nummer Sketch for Summer op. De eerste editie van de LP van The Return of the Durruti Column, die is volledig van schuurpapier gemaakt. Dus bekende schuurpapieren hoes. En die is in elkaar geflanst door de leden van Joy Division en A Certain Ratio. Het verhaal gaat dat alle hoezen gelijmd zijn door Ian Curtis. Nou zeg, en die ligt hier gewoon op de draaitafel. Althans, niet het schuurpapier natuurlijk, maar de inhoud. De LP. De band is opgericht ooit door Tony Wilson, de baas van Factory Records. Maar al heel erg snel werd het solo-project van Vinnie Riley. Dit is The Return of the Durruti Column. Oftewel, The Durruti Column met Sketch for Summer.

dat was hem helemaal. Oh, prachtig. Heerlijk. Mooi. Faith Move Mountains into Seas. Afkomstig van het nog te verschijnen album The Moon Cracked Over Albion. Heerlijk nieuw van Edward K. Spell. En dat is natuurlijk al sinds jaar en dag de frontman van de legendary Pink Dots. En het klinkt op dat nieuwe album van Edward K. Spell alsof het de legendary Pink Dots zijn, maar dan zonder de legendary Pink Dots. En dat geeft helemaal niet. Het is allemaal heel erg mooi. Psychedelica, dub, alles zit erin zoals dat hoort bij de legendary Pink Dots, zoals dat hoort bij Edward K. Spell. Die een tijdje terug ook nog een grote tour deed met Amanda Palmer. Heerlijk nieuw dus van Edward K. Spell. En dat allemaal hier bij X-Rated. Waar we nu eventjes goed de space in gaan met wederom helemaal nieuw materiaal van In Quantum. In Quantum, het album Memory 417. Dit is Odyssey. Heerlijk spacewerk. In Quantum.

Thank you.

2 3 2 1

buitengewoon beklemmend ritueel van Common Eider, King Eider, zoals dat staat op het nieuwste album Egregore, verschenen via Cold Spring. Dit was Blood Water. Angstaanjagend, kippenvel, koud. Dat mag ook wel weer eens. U luistert naar X-Rated op de concertzender met meer beklemmende geluiden. Wanhoop eigenlijk. We hebben het over SPK. Dat stamt alweer uit 1982. Het album Leichenschrei. Jawel, Leichenschreeuw. Leichenschrei verscheen in 82 via Thermidor en wordt opnieuw uitgebracht door Old Europa Café. Graham Revell en de zijne SPK. Wanhoop. Despair.

0: Erg fraai hoor, het nieuwste album van Paul Yebanassam. Wederom verschenen via Subtext Records. U hoorde een track van Mater, namelijk To Hear You. Aan het einde van dit uur van X-Rated voor u, Paul Yebanassam.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur, gevolgd door X-Ray tot 12. En helaas hebben we deze week weer afscheid moeten nemen van een muzikant die zich zeker heeft verdiend. Uit Nieuw-Zeeland, de drummer van Belter Space. We hebben het over Brent McLaughlin. Belter Space maakte een flink aantal albums op het eveneens Nieuw-Zeelandse Flying Nun Records. En het vinyl kwam dan vaak uit via Matador. Wij kozen een track van het album Robot World. Hier is ter nagedachtenis van Brent McLaughlin de track Or van Belter Space.

hoorde Winter Silence met de heerlijk lange track Desert Flagpole. En dat is Transmission Fields Part 2. Het staat op het album Transmissions Fields en dat verscheen in 2004. Winter Silence is eigenlijk het project van Matthias Grassoff. En Matthias Grassoff is helaas dit jaar overleden en daarom nogmaals extra aandacht voor Matthias Grassoff en dit keer als Winter Silence. Nu we het toch over Winter Silence hebben, dan kunnen we het net zo goed hebben over Winter Solstice. Dat gaat namelijk eraan komen. Jawel, de 7e editie, die is aanstaande zaterdag om 11 uur 's avonds. Is de aanvang en het einde is 7 uur de volgende dag, 7 uur 's ochtends. U hoort achtereenvolgens de heerlijke bijdragers van Roel Jansen, Harold Roeland, Bob Ruusje ondergetekende en Peter van Koten. Aanstaande zaterdag, dus de 20e december, om u de hele nacht door te helpen. Winter Silence, Winter Solstice. Dan weet u het vast. Nou, dat is noteren, toch? En wakker blijven, want 's avonds is er de kersteditie. Maar daarover straks meteen meer. Eerst gaan we nog even naar MPC featuring Lamia Fox en Deutsch Nepal van het album MPC's Dystopian Party Collection. En de track, dat is Amanda Lear. Tenminste, zo heet hij. Ze doet niet mee. Maar kent u haar nog van Follow Me? En ze is bovendien aan het stoeien geweest met illustere figuren als Salvador Dali en David Bowie. MPC featuring Lamia Fox en Deutsch Nepal. Amanda Lear.

Ja, de twee kanten van Martin Sturzer. Zijn donkere kant is Velios. En zijn wat meer specie-Sinti-kant is gewoon zijn eigen naam, Martin Sturzer. Dit was Velios, de wat donkere kant van Martin. En het album Astral Unity, wat nog eens vind ik nog steeds een van de beste albums van Velios is. Uit 2010 alweer. En dat verscheen via Malignant. U hoorde Cold Unity van Velios hier bij X-Rated op de Concertzender. En daarvoor dus MPC, Lamia Fox en Deutsche Nepal in met Amanda Lear. En nu zijn we aanbeland bij de allerlaatste uitgave van het Winter Light Label van 2025. En ik heb een berichtje gekregen van de label-eigenaar Mark O'Shea dat ze hele mooie plannen voor 2026 hebben. Dus daar gaan we volop in mee graag. Want tot op heden maken ze... brengen ze de meest schitterende dingen uit. Stefan Vos is degene die het laatste album van 2025 bracht onder de naam Argir Planitia. En de track die je hoort zometeen is Coma Te Eat. En dat is een vulkanisch gesteente. Het staat op Ediacara, het nieuwste Winter Light album. Dus hier bij X-Rated op de Concertzender. En nu ruim baan voor Argir Planitia. Hoop ik. Ja, daar zijn ze. Daar is die.

0: En u vindt dat op het album Paraskenia, wat in 1994 verscheen via Discordia Musica Maxima Magnetica. Ordo Equitem Solis, de hekkensluiter van deze X-Rated. En hiervoor dus een fonkelnieuw werk van Argir Planitia van het album Ediacara van het nieuwste Winterlight release. En helaas is dit inderdaad het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar er volgt er nog veel meer. Namelijk zometeen een X-Ray. En die is gevuld met klanken. Allereerst van Nadja en Traum. Een samenwerkingsverband tussen Nadja en Traum. Dominium Fissurgis hoort u de delen 1, 2 en 3. En dat verscheen in 2010. Nadja en Traum. En de resterende tijd die is voor Traum zonder Nadja. Een track van Aquasme en dat verscheen in 2015. Dus prachtig werk van Nadja en Traum. Zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. En volgende week is er een nieuwe X-Rated. En jawel, dat is de traditionele, iets wat zwaarder aangezette episode van X-Rated. Met rond de kerst. Jawel. Maar voordat het zover is, hebben we ook nog een Winter Solstice nacht. Vanaf 11 uur 's avonds op zaterdag de 20e is er dus een nieuwe Winter Solstice te beluisteren. En dat is alweer de 7e editie. Achtereenvolgens hoort u de bijdragers van Roel Jansen, Harald Roeland, Bob Ruusje en Peter van Koten. Tussen 11 uur 's avonds en 7 uur de volgende ochtend. En dan 's avonds, dan zitten we hier weer allemaal. Jawel, dan zijn we er gewoon met Roel en Harald en zit ik er met een X-rated kerstspecial. De overigens de twee X-Rateds daarna, dus de laatste van dit jaar en de volgende van de eerste van volgend jaar, dat is de jaaruitzendingen, de jaaroverzichten, de beste albums volgens X-Rateds over 2025. Zover een spoorboekje wat mij betreft tot aanstaande zaterdag met Winter Solstice of zondag in X-Rateds kerst. Maak er een mooie week van, dag.
1: X-Rated werd opgedragen.
0: En dus de laatste van dit jaar en de volgende van de eerste van volgend jaar. Dat is de jaaruitzendingen, de jaaroverzichten, de beste albums volgens X-Rated over 2025. Zover een spoorboekje wat mij betreft tot aanstaande zaterdag met Winter Solstice of zondag in X-Rated kerst. Maak er een mooie week van, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.